Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

zien, maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jou.

0: als gaat.
1: De Beverly Hills of Antwerp. Dit is Spark.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: samen rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of twee?
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
4: blijft het water in de grond.
3: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
5: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
6: Zin in iets echt lekkers? Bij Cookies & Chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies & Chocolate. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
8: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 aan rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg Sint-Truiden nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Door een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
9: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben toch over de streep getrokken.
8: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden dan.
10: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
11: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Het Belgisch kampioenschap wielrennen vindt dit jaar plaats op zondag 28 juni met aankomst in Brasschaat. Het parcours start in Antwerpen en loopt via de Noorderkempen tot aan de Nederlandse grens en Turnhout. De renners leggen in totaal 236 kilometer af en werken in Brasschaat nog enkele lokale rondes af. De aankomst ligt op de brede baan in Brasschaat, ter hoogte van het Armand Reusesplein. Er worden duizenden bezoekers en zo'n 6000 VIP-gasten verwacht. De voorstellingen van de renners gebeurt op de Grote Markt in Antwerpen. In het KMSKA in Antwerpen is een bijzondere tentoonstelling geopend met kunstwerken van verse bloemen. Verspreid door het museum staan 15 creaties van verschillende bloemenkunstenaars. Elk werk is geïnspireerd op een bestaand kunstwerk uit de collectie. Omdat de bloemen vers zijn, is de expo slechts kort te zien. In volle bloei loopt nog tot en met 10 mei. Bezoekers wachten dus best niet te lang. In Antwerpen organiseert het district opnieuw gratis 3-om-3 basketinitiaties voor jongeren. Tot juni kunnen deelnemers elke woensdag oefenen op verschillende pleintjes. Zo leren ze de basisvaardigheden zoals dribbelen, passen en lay-ups. De sessies vinden plaats op onder meer het Sint-Jansplein en Parkspoor Noord. Op 20 juni volgt dan een afsluitend 3-om-3 toernooi in het Zuidpark. Deelnemen is gratis en iedereen kan meedoen.
4: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
0: Bezoek onze Brasschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
1: Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
4: Zeg, ChatGPT.
5: Ja?
4: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
5: Nu lijkt het meer op dessert.
4: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
5: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
6: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft. Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
7: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl. Floorhouse.
6: Bredabaan 1303 in Schoten.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
9: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Het wordt een tevreden STVV-trainer Wouter Franken.
10: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik en terecht de 3 punten.
9: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden.
11: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In het centrum van Antwerpen starten op 11 mei onderhoudswerken en dat in meerdere straten. Het gaat onder meer om de Sint-Paulusplaats, de Sint-Pietersvliet en de Minderbroedersrui. De werken duren tot eind juli en verlopen in 4 fases. Tijdens de werken blijven voetgangers doorgang houden. Fietsers en automobilisten moeten wel omleidingen volgen. Tramlijn 7 blijft wel gewoon rijden tussen het eilandje en Mortsel. Op maandag 25 en dinsdag 26 mei zijn de 3 tunnels in de Antwerpse binnenstad 's nachts afgesloten. Het gaat om de Van Eyck-tunnel, de Blauwtorentunnel en de Gasthuistunnel. De sluitingen gelden telkens vanaf 20 uur 's avonds tot 6 uur en dat in beide richtingen. Al het verkeer wordt bovengronds omgeleid via omliggende straten. De hinder blijft wel beperkt doordat de werken 's nachts zullen plaatsvinden. De afsluitingen maken deel uit van een gepland onderhoud. Op donderdag 21 mei organiseren handelaars in Schoten een late-night shopping. De deelnemende winkels blijven dan open tot 9 uur 's avonds. Bezoekers kunnen niet alleen komen shoppen, maar ook genieten van een hapje en een drankje. De winkels zijn herkenbaar aan de rode loper voor de deur. In de Paalstraat zorgt de muziekband voor heel wat sfeer. Het initiatief komt van de lokale middenstandsvereniging in Schoten.
4: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
3: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
4: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl.
3: Bredabaan 1303 in Schoten.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
6: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
7: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
6: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20.000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
8: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles in gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
6: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het 3e jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
1: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
9: kies voor mooie mode.
5: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Deelfietsaanbieder Donkey Republic verlaagt deze maand zijn tarieven en past ook het aanbod aan. Korte ritten worden goedkoper met lagere prijzen voor zowel gewone fietsen als e-bikes. Ook de formules veranderen waarbij meerdaagse passen verdwijnen en plaatsmaken voor uurbundels. De 24-uur-pas blijft wel bestaan. Daarnaast komt er ook twee duidelijke abonnementformules, waaronder één met dagelijks 60 minuten e-bike gebruik. Met aanpassingen wil het bedrijf fietsen in de stad flexibeler en ook goedkoper maken. De Waaslandtunnel in Antwerpen is op woensdag 13 en donderdag 14 mei 's nachts volledig afgesloten. De tunnel sluit in beide richtingen telkens tussen 20 en 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Antwerpse Ring en de Kennedy-tunnel. Weggebruikers houden best rekening met extra reistijd. De afsluiting kadert in het geplande onderhoud om de tunnel in goede staat te houden. In Schoten verschijnen binnenkort nieuwe elektrische deelwagens in het straatbeeld. Inwoners mogen zelf meebepalen waar de eerste wagen komt via een wedstrijd. Wie een locatie voorstelt, maakt kans op gratis kilometers met een deelwagen. De auto krijgt ook een extra staanplaats waar gebruikers hem kunnen ophalen en terugbrengen. Met dit initiatief wil de gemeente Schoten inzetten op duurzame mobiliteit. De wedstrijd is terug te vinden op de website van de gemeente Schoten.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
2: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Oh, schoon, hè? Die gazon.
2: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
1: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
2: En voilà, onze tuin content.
1: En onze portemonnee ook.
2: Ja.
3: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 7211.
4: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
5: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
6: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magica.
7: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
6: Cirque Magiek.
7: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
6: Van die geeft het stokje door aan... ja, aan wie?
7: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
6: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
7: Tickets.rolschaatsen.com.
6: Kom dat zien. Cirque Magique.
7: Magischer wordt het niet.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
9: Goedemorgen. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om en in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. Steeds meer langdurig zieken vinden via de VDAB een job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ine Tom Beur van N-VA heeft opgevraagd. De afgelopen 3 jaar vonden meer dan 26.000 langdurig zieken werk via een traject van de VDAB.
10: Die huidige aanpak werkt, maar het kon beter. En daarom heeft minister Demir dat nieuw protocolakkoord afgesloten met een strengere en gerichtere aanpak. Dus die verplichte inschrijving bij de VDAB. De trajecten worden ook nauwer opgevolgd en wie zich niet aan de afspraken houdt, die riskeert een sanctie.
9: In Vlaanderen zijn ongeveer 250.000 mensen langdurig ziek. Er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Dus om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
11: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
9: Ja, gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar niet echt een reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestund tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito dus het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
12: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
9: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vanavond nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag trouwens in play-off 1. En het weer, veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
13: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

maakt dit nummer het verschil voor vandaag? We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons. You

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De lijn past vanaf 1 juli het busaanbod in de regio Antwerpen grondig aan. Op 23 lijnen worden ritten geschrapt, trajecten gewijzigd of lijnen volledig afgeschaft. Zo worden lijnen 20, 42A en 42B samengevoegd tot de nieuwe lijnen 20A en 20B met een frequentere bediening tussen de Rooswelplaats en Mommelgem. Verschillende lijnen worden ook beperkt, zoals lijn 39 die enkel nog in de schoolspits zal rijden en lijn 59 die sterk wordt ingekort. In haven blijven op sommige lijnen enkel nog de spitsritten over. Enkele lijnen verdwijnen, waaronder lijnen 99, 642, 761 en 628. De Mexicobruggen op het eilandje in Antwerpen staan de komende maanden permanent open voor de scheepvaart. Daardoor blijft de stadshaven vlot bereikbaar over het water, maar is er geen verkeer meer mogelijk over de bruggen zelf. De maatregel komt er door de aanhoudende technische problemen sinds de zomer van 2025. Eerdere herstellingen konden de balans van de bruggen niet oplossen. Tramlijn 24 rijdt voorlopig enkel tot aan het mast en bedient daarom enkele haltes niet. Voor auto's, fietsers en voetgangers gelden omleidingen via de Rijn en Noorderlaan. In de Verlatstraat in Antwerpen zorgen bouwwerken ter hoogte van huis nummer 6 en 8 voor heel wat hinder. De straat blijft onderbroken tot donderdag 9 juli. Auto's kunnen de werfzone niet voorbij, rijden om via de Vlaamse Kaai of de Leopolde Waalplaats. Aan de werfzone geldt ook een parkeerverbod. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de werken.
4: Lekkende daken? Die komt aan Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: vreugde. Een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
1: ChatGPT,
2: ja?
1: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
2: Dat klinkt als een drama.
1: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
2: Ga maar snel naar Dolce Donna.
1: Ah ja.
2: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
4: Zin in iets echt lekkers? Bij cookies en chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, vers gebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolate. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
5: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
6: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl. Floorhouse.
5: Bredabaan 1303 in Schoten.
7: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost het hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een auto rijden. Dus hebben ze ons met onze auto naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
8: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
10: Goedemorgen. In Middelkerke is vannacht een zwaar verkeersongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de auto zaten 8 transmigranten, dat bevestigt burgemeester van Middelkerke Jean-Marie de Dekker.
11: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Nieuwpoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
10: Twee inzittenden raakten zwaar gewond. Eén iemand is zelfs in levensgevaar. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om. En in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
4: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
3: In Brasschaat starten nu maandag 4 mei werken aan de lage kaart tussen de Mollei en de Peter Benoitlei. In de eerste fase wordt de Mollei volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting geldt vanaf de Binnenkaartse Beek tot net voor de lage kaart die open blijft. Verkeer moet een omleiding volgen via omliggende straten. De fase duurt tot midden juni. Volgende fase van de werken start dan weer op 4 augustus. De werken in de Zamenhoflaan in Schoten zijn helemaal afgerond. De straat kreeg een volledig nieuwe inrichting met een vernieuwde rijbaan en bredere voetpaden. Er kwamen extra parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding. Ook de openbare verlichting werd vernieuwd met ledlampen. Daarnaast zijn de nieuwe nutsleidingen en de gescheiden rioleringsstelsels aangelegd. De Zamenhoflaan in Schoten is daarmee de eerste vernieuwde straat binnen de centrumvernieuwing. Het Poldermuseum in Lidlo opent in mei uitzonderlijk ook op extra dagen de deuren. Bezoekers zijn naast de zondagen ook welkom op donderdag 14 mei en maandag 25 mei. Aanleiding is de nieuwe tentoonstelling Afstammelingen van de Polders over het leven in de poldergemeenschappen. De expo is samengesteld met de Heemkundige Kring en Frauke Soetewij. Tot 1 november blijft het museum elke zondag en op feestdagen open in de namiddag. Groepen kunnen ook op andere momenten terecht na afspraak.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Die eerste hap. Sappig, vol smaak. Perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
2: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
3: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl. Floorhouse.
2: Bredabaan 1303 in Schoten.
4: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
5: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
6: Een warmtepomp?
5: En een geothermische boring, hè?
6: Toch geen 3 firma's, hè?
5: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
6: Wauw, 1 aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedemorgen. In Middelkerke is een busje met transmigranten gecrashed. Dat gebeurde bij een politieachtervolging. Er zaten 8 mensen in de auto. 1 van hen is in levensgevaar. Burgemeester Jean-Marie De Dekker.
9: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Nieuwpoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
8: In de tuinen in de buurt werden nog 9 transmigranten aangetroffen. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet te veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: Shirtcenter, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Vent 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
3: kies voor mooie mode. Shirtcenter.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Bij ons wordt er alleen gepraat als het ergens over gaat.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De gemeente Stabroek heeft de nieuwe inwoners officieel verwelkomd tijdens een onthaalmoment afgelopen week. Het vond plaats in het Schoem in Hoevenen. Burgemeester Herman Jongenelen gaf er uitleg over de werking van het lokale bestuur. Stabroek telt samen met Hoevenen en Putten ruim 19.000 inwoners. Na de voorstelling volgde ook een begeleide wandeling door de buurt. Het onthaalmoment werd afgesloten met een receptie. De Leo Vermandelwei in Marieburg wordt volledig heraangelegd. De werken moeten de straat veiliger, groener en comfortabeler maken. Er komt onder meer een nieuw rioleringsstelsel en de kasseien worden vervangen door vlakke exemplaren. Bomen blijven grotendeels behouden en krijgen ook meer ruimte. Ook het pleintje aan het Christusbeeld wordt heringericht met een wadi en wandelpad. De werken moeten wel klaar zijn tegen de wijkfeesten van 2026. In Antwerpen organiseert het district opnieuw gratis 3-om-3 basketinitiaties voor jongeren. Tot juni kunnen deelnemers elke woensdag oefenen op verschillende pleintjes. Zo leren ze de basisvaardigheden zoals dribbelen, passen en lay-ups. De sessies vinden plaats op onder meer het Sint-Jansplein en Parkspoor Noord. Op 20 juni volgt dan een afsluitend 3-om-3 toernooi in het Zuidpark. Deelnemen is gratis en iedereen kan meedoen.
4: Plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
3: Goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie Voca.
4: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
3: Voca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er een dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
5: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
3: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En de Rolling Stones gaan een nieuw album uitbrengen. Dat maakt de band zelf bekend via sociale media. Foreign Tongues heet het album en het komt uit op 10 juli. Er waren al een tijdje geruchten dat er een nieuw album zou komen. De bandleden teasden regelmatig via sociale media. En in Londen hingen ook mysterieuze posters en QR-codes. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
1: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
6: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapelle en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
3: De storm van zaterdagavond heeft in de Antwerpse regio voor heel wat schade gezorgd. In Brecht stortte rond 10:30 een 110 jaar oude schuur volledig in na een zware windstoot. Er raakte niemand gewond en de brandweer beveiligde de omgeving. In de buurt gingen ook 4 bomen tegen de grond, waaronder een exemplaar van meer dan 100 jaar oud dat volledig ontworteld werd. Opvallend is dat de schade erg lokaal bleef, want aan de overkant van de straat bleef alles onaangeroerd. Na de opruimingswerken werd de straat opnieuw vrijgegeven voor verkeer. Zaterdagochtend rond 10 uur is een vrouw om het leven gekomen na een val in de Graaf van Hoornestraat in Antwerpen, vlak bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. De 32-jarige vrouw viel van de 5e verdieping en overleefde de val niet. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse samen met het gerechtelijk lab en ook een wetarts. Volgens de politie wijst alles voorlopig in de richting van een ongeval. Verder onderzoek moet de precieze omstandigheden nu gaan bevestigen. De schietoefeningen op het Groot Schietveld in Brasschaat worden voorlopig stilgelegd na bezorgdheid over brandgevaar. Die beslissing volgt op een grote natuurbrand in Nederland en reacties van omwonenden die vrezen voor de herhaling van de brand in 2021. Het bataljon artillerie benadrukt dat oefeningen normaal volgens strikte veiligheidsregels verlopen. Toch werd in overleg met de brandweer beslist om het vuren tijdelijk te stoppen. Na dit weekend volgt een nieuwe evaluatie van de situatie. Ondertussen blijven extra preventiemaatregelen zoals branddetectie en toezicht van kracht. Het Sint-Jansplein in Antwerpen stond vrijdag en zaterdag in het teken van een geslaagde braderie. Tientallen marktkramers boden een gevarieerd aanbod aan, van tweedehands spullen tot praktische goederen. Bezoekers konden ook genieten van randanimatie met heel wat live muziek, een springkasteel en ook een goochelaar. In de omliggende straten zorgden handelaars en internationale eetkraampjes voor heel wat extra sfeer. De tweede editie van dit evenement kon dit jaar alvast op veel belangstelling rekenen.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: de Vreugde. Een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
1: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
2: blijft het water in de grond.
1: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
0: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Komt dat zien! Cirque Magique.
4: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
3: Cirque Magique.
4: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
3: Van die geeft het stokje door aan... ja, aan wie?
4: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
3: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
4: Tickets.rolschaatsen.com.
3: Kom dat zien. Cirque Magique.
4: Magische... wordt het niet.
5: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
6: ChatGPT?
7: Ja?
6: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
7: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich terug goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
6: Ah, perfect.
0: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
8: Dit is Park met nieuws en weer van 1 uur.
9: Goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie FOCA.
10: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
9: FOCA vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
11: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
9: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. In Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een poging om het kanaal over te steken. Ze zaten in een bootje met in totaal 82 transmigranten. Het bootje spoelde terug aan op het strand in Frankrijk. Twee opvarenden bleken overleden te zijn. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het als een derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
12: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De storm van zaterdagavond heeft in de Antwerpse regio voor heel wat schade gezorgd. In Brecht stortte rond 10:30 een 110 jaar oude schuur volledig in na een zware windstoot. Er raakte niemand gewond en de brandweer beveiligde de omgeving. In de buurt gingen ook 4 bomen tegen de grond, waaronder een exemplaar van meer dan 100 jaar oud dat volledig ontworteld werd. Opvallend is dat de schade erg lokaal bleef, want aan de overkant van de straat bleef alles onaangeroerd. Na de opruimingswerken werd de straat opnieuw vrijgegeven voor verkeer. Zaterdagochtend rond 10 uur is een vrouw om het leven gekomen na een val in de Graaf van Hoornestraat in Antwerpen, vlak bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. De 32-jarige vrouw viel van de 5e verdieping en overleefde de val niet. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse samen met het gerechtelijk lab en ook een wetarts. Volgens de politie wijst alles voorlopig in de richting van een ongeval. Verder onderzoek moet de precieze omstandigheden nu gaan bevestigen. Het Sint-Jansplein in Antwerpen stond vrijdag en zaterdag in het teken van een geslaagde braderie. Tientallen marktkramers boden een gevarieerd aanbod aan, van tweedehands spullen tot praktische goederen. Bezoekers konden ook genieten van randanimatie met heel wat live muziek, een springkasteel en ook een goochelaar. In de omliggende straten zorgden handelaars en internationale eetkraampjes voor heel wat extra sfeer. De tweede editie van dit evenement kon dit jaar alvast op veel belangstelling rekenen. Royal Antwerp FC gaat 2000 zonnepanelen installeren op het dak van het Bosuilstadion in Deurne. Supporters en geïnteresseerden kunnen mee investeren via aandelen van €250 met een mogelijke opbrengst van 6% bruto per jaar. Het project maakt deel uit van de ambitie om het stadion het duurzaamste van België te maken. De opgewekte energie zal gebruikt worden voor onder meer verlichting en veldverwarming. Daarnaast komt er ook nog een grote batterij en laadpalen voor elektrische wagens. De club verwacht zoals jaarlijks 100.000 euro's te besparen op energiekosten.
4: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren hebben gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer, je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
3: Kies de vloer die ligt, Floorhouse, parket, laminaat, tegels, vinyl, Floorhouse.
2: Bredabaan 1303 in Schoten.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
4: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
5: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
4: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
5: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
6: Halleluja! De verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
7: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
8: Zin in iets echt lekkers? Bij cookies en chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolate. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
9: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
10: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
11: Goedemiddag. Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel. En dat moet anders, zegt de Dekker.
12: Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze net buiten Europa, totdat je het weet. Maar dit is ondoenbaar. En dan heb je een incident, who is waiting to happen, zoals vannacht hier gebeurd is.
11: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval. 1 van hen is in levensgevaar. In Bielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leijen-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp meer bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het al zijn 3e ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
1: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
3: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

verschil voor vandaag? We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Op maandag 25 en dinsdag 26 mei zijn de drie tunnels in de Antwerpse binnenstad 's nachts afgesloten. Het gaat om de Van Eyck-tunnel, de Blauwtorentunnel en de Gasthuistunnel. De sluitingen gelden telkens vanaf 20 uur 's avonds tot 6 uur en dat in beide richtingen. Al het verkeer wordt bovengronds omgeleid via omliggende straten. De hinder blijft wel beperkt doordat de werken 's nachts zullen plaatsvinden. De afsluitingen maken deel uit van een gepland onderhoud. Deelfietsaanbieder Donkey Republic verlaagt deze maand zijn tarieven en past ook het aanbod aan. Korte ritten worden goedkoper met lagere prijzen voor zowel gewone fietsen als e-bikes. Ook de formules veranderen waarbij meerdaagse passen verdwijnen en plaatsmaken voor uurbundels. De 24-uur-pas blijft wel bestaan. Daarnaast komen er ook twee duidelijke abonnementformules, waaronder één met dagelijks 60 minuten e-bike gebruik. Met aanpassingen wil het bedrijf fietsen in de stad flexibeler en ook goedkoper maken. Op donderdag 21 mei organiseren handelaars in Schoten een late-night shopping. De deelnemende winkels blijven dan open tot 9 uur 's avonds. Bezoekers kunnen niet alleen komen shoppen, maar ook genieten van een hapje en een drankje. De winkels zijn herkenbaar aan de rode loper voor de deur. In de Paalstraat zorgt de muziekband voor heel wat sfeer. Het initiatief komt van de lokale middenstandsvereniging in Schoten.
4: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
2: Terug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits. Bredabaan 1303 in Schoten.
1: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
5: Goedemiddag. Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel.
6: We hadden iemand vorige week, 14 dagen terug, met 19 van die boterbriefjes. 19. Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze hem net buiten Europa, totdat hij het weet. Maar dit is ondoenbaar.
5: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na een achtervolging. Een van hen is in levensgevaar. In Watermaal Bosvoorde bij Brussel is een persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor één persoon kwam dus alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden. Het is een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis en is daar overleden. De schietpartij gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in 2 klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om het leven. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het wel droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
2: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De storm van zaterdagavond heeft in de Antwerpse regio voor heel wat schade gezorgd. In Brecht stortte rond 10:30 een 110 jaar oude schuur volledig in na een zware windstoot. Er raakte niemand gewond en de brandweer beveiligde de omgeving. In de buurt gingen ook 4 bomen tegen de grond, waaronder een exemplaar van meer dan 100 jaar oud dat volledig ontworteld werd. Opvallend is dat de schade erg lokaal bleef, want aan de overkant van de straat bleef alles onaangeroerd. Na de opruimingswerken werd de straat opnieuw vrijgegeven voor verkeer. Zaterdagochtend rond 10:00 is een vrouw om het leven gekomen na een val in de Graaf van Hoornestraat in Antwerpen, vlak bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. De 32-jarige vrouw viel van de 5e verdieping en overleefde de val niet. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse samen met het gerechtelijk lab en ook een wetarts. Volgens de politie wijst alles voorlopig in de richting van een ongeval. Verder onderzoek moet de precieze omstandigheden nu gaan bevestigen. Het Sint-Jansplein in Antwerpen stond vrijdag en zaterdag in het teken van een geslaagde braderie. Tientallen marktkramers boden een gevarieerd aanbod aan, van tweedehands spullen tot praktische goederen. Bezoekers konden ook genieten van randanimatie met heel wat live muziek, een springkasteel en ook een goochelaar. In de omliggende straten zorgden handelaars en internationale eetkraampjes voor heel wat extra sfeer. De tweede editie van dit evenement kon dit jaar alvast op veel belangstelling rekenen.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh wauw, en waar koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Braschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
8: Goedemiddag. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jongeman van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
9: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
8: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. In de stand springt Mechelen over Gent naar een 5e plaats. Gent staat laatste. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Rueg net sneller. Kopecky was tweede. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd 7e. Noemi Rueg is ook de eerste leidster. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
10: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mavedenne, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteré, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De storm van zaterdagavond heeft in de Antwerpse regio voor heel wat schade gezorgd. In Brecht stortte rond 10:30 een 110 jaar oude schuur volledig in na een zware windstoot. Er raakte niemand gewond en de brandweer beveiligde de omgeving. In de buurt gingen ook 4 bomen tegen de grond, waaronder een exemplaar van meer dan 100 jaar oud dat volledig ontworteld werd. Opvallend is dat de schade erg lokaal bleef, want aan de overkant van de straat bleef alles onaangeroerd. Na de opruimingswerken werd de straat opnieuw vrijgegeven voor verkeer. Zaterdagochtend rond 10:00 is een vrouw om het leven gekomen na een val in de Graaf van Hoornestraat in Antwerpen, vlak bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. De 32-jarige vrouw viel van de 5e verdieping en overleefde de val niet. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse samen met het gerechtelijk lab en ook een wetarts. Volgens de politie wijst alles voorlopig in de richting van een ongeval. Verder onderzoek moet de precieze omstandigheden nu gaan bevestigen. Het Sint-Jansplein in Antwerpen stond vrijdag en zaterdag in het teken van een geslaagde braderie. Tientallen marktkramers boden een gevarieerd aanbod aan, van tweedehands spullen tot praktische goederen. Bezoekers konden ook genieten van randanimatie met heel wat live muziek, een springkasteel en ook een goochelaar. In de omliggende straten zorgden handelaars en internationale eetkraampjes voor heel wat extra sfeer. De tweede editie van dit evenement kon dit jaar alvast op veel belangstelling rekenen. Royal Antwerp FC gaat 2000 zonnepanelen installeren op het dak van het Bosuilstadion in Deurne. Supporters en geïnteresseerden kunnen mee investeren via aandelen van €250 met een mogelijke opbrengst van 6% bruto per jaar. Het project maakt deel uit van de ambitie om het stadion het duurzaamste van België te maken. De opgewekte energie zal gebruikt worden voor onder meer verlichting en veldverwarming. Daarnaast komt er ook nog een grote batterij en laadpalen voor elektrische wagens. De club verwacht zoals jaarlijks €100.000 te besparen op energiekosten.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: zin in iets echt lekkers? Bij Cookies & Chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, vers gebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies & Chocolate. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
1: De zon is er weer. Bij Keurslager De Mulder proef je de lente. Met malse kalfsmedaillons, verse lentesalades en fijne Belgische kipfilets. Ook voor je koude schotels en tapasplanken. Keurslager De Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeer ik aan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
3: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magica.
4: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
3: Cirque Magique.
4: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
3: Van die geeft het stokje door aan... ja, aan wie?
4: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
3: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
4: Tickets.rolschaatsen.com.
3: Kom dat zien. Cirque Magique.
4: Magische... wordt het niet.
5: Schoon, hè, die gazon.
6: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
5: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
6: En voilà, onze tuin content.
5: En onze portemonnee ook.
6: Ja.
7: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11. Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
8: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl. Floorhouse.
7: Bredabaan 1303 in Schoten.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
10: Een goedemiddag. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte...
11: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
10: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie FOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
12: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
10: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
13: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
10: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn vierde overwinning in deze wedstrijd al. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovic en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Het is bewolkt en er trekt regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
14: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode, Shirt Center.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De Mexico-bruggen op het eilandje in Antwerpen staan de komende maanden permanent open voor de scheepvaart. Daardoor blijft de stadshaven vlot bereikbaar over het water, maar is er geen verkeer meer mogelijk over de bruggen zelf. De maatregel komt er door de aanhoudende technische problemen sinds de zomer van 2025. Eerdere herstellingen konden de balans van de bruggen niet oplossen. Tramlijn 24 rijdt voorlopig enkel tot aan het Mas en bedient daarom enkele haltes niet. Voor auto's, fietsers en voetgangers gelden omleidingen via de Rijnkade en Noorderlaan. Deelfietsaanbieder Donkey Republic verlaagt deze maand zijn tarieven en past ook het aanbod aan. Korte ritten worden goedkoper met lagere prijzen voor zowel gewone fietsen als e-bikes. Ook de formules veranderen waarbij meerdaagse passen verdwijnen en plaatsmaken voor uurbundels. De 24-uur-pas blijft wel bestaan. Daarnaast komt er ook twee duidelijke abonnementformules, waaronder één met dagelijks 60 minuten e-bike gebruik. Met aanpassingen wil het bedrijf fietsen in de stad flexibeler en ook goedkoper maken. Het Poldermuseum in Lillo opent in mei uitzonderlijk ook op extra dagen de deuren. Bezoekers zijn naast de zondagen ook welkom op donderdag 14 mei en maandag 25 mei. Aanleiding is de nieuwe tentoonstelling Afstammelingen van de Polders over het leven in de poldergemeenschappen. De expo is samengesteld met de Heemkundige Kring en Frauke Soetewij. Tot 1 november blijft het museum elke zondag en op feestdagen open in de namiddag. Groepen kunnen ook op andere momenten terecht na afspraak.
4: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Zeg ChatGPT.
1: Ja?
0: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Toe. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
1: Dat is al opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
0: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
1: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
2: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna. Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
3: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl.
2: Bredabaan 1303 in Schoten.
4: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
5: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
6: Voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hitten deze taart voor plezante dingen. Zeg Janine, geef maar nog eens een pint.
7: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegenplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
9: Een goede avond. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
10: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
9: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent wel nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
11: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond, als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat we tegen iedereen punten kunnen pakken.
9: In de stand springt Mechelen over Gent naar de vijfde plaats. Gent staat laatste. En sport op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen, en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Het is al zijn vierde overwinning in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipowitz en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
12: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
13: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De storm van zaterdagavond heeft in de Antwerpse regio voor heel wat schade gezorgd. In Brecht stortte rond 10:30 een 110 jaar oude schuur volledig in na een zware windstoot. Er raakte niemand gewond en de brandweer beveiligde de omgeving. In de buurt gingen ook 4 bomen tegen de grond, waaronder een exemplaar van meer dan 100 jaar oud dat volledig ontworteld werd. Opvallend is dat de schade erg lokaal bleef, want aan de overkant van de straat bleef alles onaangeroerd. Na de opruimingswerken werd de straat opnieuw vrijgegeven voor verkeer. Zaterdagochtend rond 10:00 is een vrouw om het leven gekomen na een val in de Graaf van Hoornestraat in Antwerpen, vlak bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. De 32-jarige vrouw viel van de 5e verdieping en overleefde de val niet. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse samen met het gerechtelijk lab en ook een wetarts. Volgens de politie wijst alles voorlopig in de richting van een ongeval. Verder onderzoek moet de precieze omstandigheden nu gaan bevestigen. Het Sint-Jansplein in Antwerpen stond vrijdag en zaterdag in het teken van een geslaagde braderie. Tientallen marktkramers boden een gevarieerd aanbod aan, van tweedehands spullen tot praktische goederen. Bezoekers konden ook genieten van randanimatie met heel wat live muziek, een springkasteel en ook een goochelaar. In de omliggende straten zorgden handelaars en internationale eetkraampjes voor heel wat extra sfeer. De tweede editie van dit evenement kon dit jaar alvast op veel belangstelling rekenen. De schietoefeningen op het Groot Schietveld in Brasschaat worden voorlopig stilgelegd na bezorgdheid over brandgevaar. Die beslissing volgt op een grote natuurbrand in Nederland en reacties van omwonenden die vrezen voor de herhaling van de brand in 2021. Het bataljon artillerie benadrukt dat oefeningen normaal volgens strikte veiligheidsregels verlopen. Toch werd in overleg met de brandweer beslist om het vuren tijdelijk te stoppen. Na dit weekend volgt een nieuwe evaluatie van de situatie. Ondertussen blijven extra preventiemaatregelen zoals branddetectie en toezicht van kracht.
4: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Maar nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomkabine. Voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via dekloe.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: De zon is er weer. Bij Keurslager De Mulder proef je de lente. Met malse kalfsmedaillons, verse lentesalades en fijne Belgische kipfilets. Ook voor je koude schotels en tapasplanken. Keurslager De Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
5: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 7 uur.
6: Een goeie avond. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
7: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, de koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
6: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto dat grijft HLM. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
8: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
6: Het gaat dan om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie Voca vreest voor een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaard. Standaard springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. In play-off 1 van ons voetbal heeft Mechelen dan weer met 1-0 gewonnen van Gent. De eerste overwinning voor Mechelen in play-off 1. In het slot miste Gent zelfs nog een penalty. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
9: Wij hebben een dramatische eerste helft achter de rug. Het enige positieve die er nog is, dat de reactie gekomen is in die tweede helft. En dan moet je het ook maar maken met die strafschop. En dan gaan we hier misschien nog met een punt weg. Maar die eerste helft, die ligt me wel zwaar op de maag.
6: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En Arnaud Delis heeft de wielerklassieker Lotto Femmes Ardennes Classic gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jens Verbrugge en de Italiaan Matteo Moschetti. Het is voor Delis pas zijn eerste zege van het seizoen. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt wel een pak frisser bij zo'n 15 graden.
3: La Maison 12 ontdekt topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12, exclusieve damesmode met service aan de Baalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12, onweerstaanbaar.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer, je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
1: Kies de vloer die ligt, Floorhouse, parket, laminaat, tegels, vinyl, Floorhouse.
0: Bredabaan 1303 in Schoten.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedenavond. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder wil Iran uranium blijven verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat antwoord nu in Iran bestudeerd. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
6: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, het koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
5: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerp volgt op 3 punten. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt. Minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
7: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
8: kies voor mooie mode. Shirt Center.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Eraf, misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. We zien de geopolitieke landkaart. Of overal alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet helaas.

0: Komt dat zien, Cirque Magique.
1: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Braschaat.
0: Cirque Magique.
1: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
0: Van die geeft het stokje door aan... ja, aan wie?
1: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Braschaat.
0: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
1: Tickets.rolschaatsen.com.
0: Kom dat zien. Cirque Magique.
1: Magischer wordt het niet.
2: Zin in iets echt lekkers? Bij cookies en chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolate. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Braschaat Centrum.
3: Mijn maatje zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een dag direct een blauwe oog verkocht. Hè? En dan bleek dat die het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Zeg ChatGPT.
6: Ja?
5: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
6: Hypothetisch?
5: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
6: Dan wil je iets unieks.
5: Mm-hmm.
6: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
5: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
7: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
4: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
8: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
9: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
10: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl. Floorhouse.
9: Bredabaan 1303 in Schoten.
11: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
12: Een goeie avond. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won het van en bij Anderlecht met 1-3. Club kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder willen ze blijven uranium verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat nu in Iran bestudeerd. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen. Dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. En Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
13: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
14: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
2: blijft het water in de grond.
1: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
0: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
0: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Braschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Catherine Sales.
8: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
7: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen, dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoeksongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
9: Het is altijd leuk om hier te winnen. We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten we gewoon de bal in de ruimte. Ja, we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerste seizoen hebben we de eerste plaats beet. Dat was heel belangrijk.
7: In de stand heeft club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van parages. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Zijn derde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
4: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
10: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

When he loses his mind and can't help but cry, you call.

0: privé-sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
2: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl.
1: Bredabaan 1303 in Schoten.
3: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Een goeie avond. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het hantavirus. Er zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet. 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Katharine Sales.
6: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
5: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. En voetbal, Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
7: Het is altijd leuk om hier te winnen. Hè? We spelen heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten, we gewoon de bal in de ruimte. Ja, we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats beter. Dat was heel belangrijk.
5: In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is 4e. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vanavond geleidelijk droger. Vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, Parking Het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
8: kies voor mooie mode, Shirt Center.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
1: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl. Floorhouse.
0: Bredabaan 1303 in Schoten.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
3: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magica.
4: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Bratsgaat.
3: Cirque Magique.
4: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
3: Van die geeft het stokje door aan... ja, aan wie?
4: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Bratsgaat.
3: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
4: Tickets.rolschaatsen.com.
3: Kom dat zien. Cirque Magique.
4: Magischer wordt het niet.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
6: Goeienacht. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet en 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Vannacht kan je mogelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Komt er onderhoudswerken op het betaalnetwerk, dat meldt betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er kan ook een impact zijn bij geldautomaten. Om 6 uur zou alles opnieuw normaal verlopen. En voetbal Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0-9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosemans.
7: Het zijn harde cijfers, maar het is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
6: Anderlecht is 4e. Club is dus leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
8: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mavedenne, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.